Aiwa kambo kubva kuna Michael Mahendere Zikanzi muri bako rangu Jesu